0: wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Je luistert naar RTV Go.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

TV Go. Jouw radio, jouw geluid.

0: met wel ik dan ook te doen en mag.
1: Mijn naam is Hooghout, goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: het nieuws van 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

die kreeg nooit veel rust in dat lekkere neus, dat bij in Opus Hoes. Soms zaten wie bij open heer, toen spijde opa in. Mijn pa praat over de boerderij en toen mijn schoon brandde wie.

hij dat lekkere nust, dat bergenopoeshoes. Het was een aibels mooie tiet in ons opoes achterhoes. Tom is, vond altijd alles goud, elke nooit vader om toes. En als het din

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Smeltkroes.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij Smeltkroes. Vandaag doet de overdenking Bert Notenboom. Achter de knoppen zit Ronnie van der Wal en de presentatie is in handen van Lammy Pothoff. We beginnen vandaag met het lied De steppen zal bloeien en dat wordt gezongen door Lenny Koer.

Dit was een opname van Nederland Zingt, de samenzang. We gaan nu verder met Is uw paspoort getekend? En dat wordt gezongen door het Urkermannenkoor Crescendo. MUZIEK

krijg elke keer weer kippenvel als ik naar de tekst van dit lied luister. Ik vind het zo ontzettend mooi. We gaan verder met de opwekking 599. Kom tot de Vader.

volgende lied wordt gezongen door de Afrikaanse Christenkerk. Mijn Afrikaans is niet meer wat het geweest is, dus neemt u mij niet kwalijk als ik het niet goed zeg. Zoek allereerst die Koninkrijk van God.

is Pinksteren geweest. En wat was dat een bijzonder feest. Eigenlijk is Pinksteren ontstaan in de woestijn, toen Israël vanuit Egypte naar het beloofde land ging. Maar jaren daarna, toen Jezus gestorven was, opgestaan en naar de hemel gegaan, toen was het weer zo'n bijzonder Pinksterfeest. De geest doorbrak de grenzen die door mensen waren gemaakt. Mensen begrepen elkaar weer, verstonden de boodschap. Mensen kwamen tot verandering, tot bekering. En ze geloofden in Jezus. De gemeente groeide dagelijks met vele honderden, soms wel duizenden mensen. De een na de ander werd een volgeling van Jezus. Maar dat was het niet alleen. Er was ook veel tegenstand. Want de macht van het kwaad wil niet dat mensen met Jezus in zee gaan. Nou, dat was ook bij Stefanus zo. Als je kijkt naar het leven van Stefanus, dat was een diaken in de gemeente. En hij probeerde overal te helpen en te dienen, zodat het evangelie van Jezus Christus handen en voeten kreeg. Maar ja, hij werd bij handen gebonden. En ze gingen hem na een kort oordeel, gingen ze hem stenigen. En dan lezen we in Handelingen 7. En toen ze dit, de boodschap van Stefanus, hoorden, barsten hun harten van woede. Ze knarsten hun tanden en zeiden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van de mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem en stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit, stenigden hem, en getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl hij Jezus aanriep. En Stefanus zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Wat indrukwekkend is dat. Dat in de tegenstand er iets zo bijzonders gebeurt. En ik neem je erin mee wat er eigenlijk gebeurt op deze zondagmorgen. Want Stefanus is er vol van. Niet vol van angst. Dat zou ik in de eerste plaats zijn op het moment als mensen mij gevangen willen nemen en mensen woest worden en met stenen op me afkomen. Maar hij was vol van de Heilige Geest. En daarom straalde die. En dan ziet hij de hemel geopend als hij omhoog kijkt. En dat is tegelijkertijd ook een les van ons. We mogen zo met de Heere Jezus wandelen dat de Heilige Geest bij ons is. En op het moment, als het moeilijk is, dat kan zijn als je door ziekte gegrepen wordt, of als je door een diep dal moet gaan, of ja, als je tegenstand ondervindt omdat je Jezus volgt in je familie of in je netwerk, dan kan het zomaar zijn dat je vol van de Heilige Geest bent en dat je gaat stralen. Blijf daarom omhoog kijken. Het van God verwachten, van de hemel. Stefanus ziet de hemel geopend. En hij ziet daar de Zoon van God staande aan Gods rechterhand. De heerlijkheid van God en Jezus staat er. Wat mooi, de hemel is open. Jezus staat in de hemel. Dat wil zeggen, niet hij zit in de hemel, maar hij staat aan de rechterhand van God. Hij is actief betrokken, want Stefanus die leidt. En dan, als Stefanus dan op zijn knieën valt, terwijl de stenen hem om de oren vliegen, dan bidt hij deze woorden tot Jezus: Heere Jezus,

ontvang mijn geest. Heer, dat wil zeggen, u bent de Kyrios, u bent degene, ik ben uw slaaf, ik ben uw dienaar. U bent degene die het over mij te zeggen heeft. En u bent Jezus, u bent God red. Ontvang mijn geest. En toen viel hij op de knieën en toen bad hij nog een kruiswoord. Ontvang mijn geest, bad Jezus ook aan het kruis. Maar hij bidt er nog een. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat zei de Heere Jezus ook aan het kruis. Het is dus zo dat als je vol van de Heilige Geest bent, als je bedenkt de dingen die boven zijn waar Jezus is, dat zijn liefde jouw hart vervult en dat je op hem gaat lijken. Ook jij, waar je ook doorheen moet gaan. Het is nu ook Pinksteren geweest. En in Oldambt, ik merk het aan van alles. De ene na de andere, die koopt een Bijbel. Die gaat op zoek naar wie Jezus is. Die komt met vragen, kun je het maar uitleggen? Vandaag kreeg ik berichten van iemand die allerlei occulte zooi heeft weggegooid. En die een Bijbel heeft gekocht. Wat is dat prachtig. God verandert mensen. Niet alleen in de tijd van de Bijbel. Niet alleen in de tijd van het Eerste Testament. Het Tweede Testament, maar ook nu. Nu God jou en mij als een leesbare brief wil schrijven. Dat hij leeft en dat hij regeert in ons leven. Lieve mensen, het is Pinksteren geweest. En Gods geest, hij wil jou volmaken op deze dag van zijn liefde en trouw. Deel er maar vanuit. Met hem als bron kom je nooit tekort. God zegen toegewenst.

Aansluitend aan de overdenking luisterde u naar Maak ons tot een stralend licht. Een opname van de Nederlands Zinkdag van 2016. We gaan verder met Eline. Je mag ook verliezen.

0: God.
1: We gaan verder met een opwekkingslied. Juich voor de Heer, opwekking 461.

We zijn alweer toe aan het laatste lied van vandaag. Ronnie, bedankt voor de techniek. Bert Notenboom, bedankt voor de overdenking. We gaan als eruit vandaag met het lied Overwinningsgrond van Christian Verwoerd. We wensen u nog een hele fijne zondag.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

van Goedhart en Maaike Schiba was dat een prachtig nieuw nummer, Offer van Aanbidding. Afgelopen maandag, voor een week, moet ik zeggen, voor de week terug waren ze op de Pinkster-evenement Amazing Grace op Sikkerberg. Erg mooi, fijn van genoten. En u luistert naar de gospelprogramma Dabar, eigen tijdse muziek, met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde. En elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. Met nog daarvan een herhaling op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En natuurlijk ook weer een nieuwere opwekking. Opwekking 914. Jezus, uw naam.

Gateway Worship was dat met Jesus Be The Name. En de solist was Claire Smith. Prachtig nieuw nummer. En ook de Nederlandse vertaling staat op de nieuwste opwekkings-cd. Jezus wees de naam. Ook waar heel erg mooie muziek is van Brandon Lake en Lainey Wilson. The Jesus I Know.

Philippe Hanna en Israel Houghton waren daar met Free Indeed. Het volgende lied is van Passion, opname van Melody Malone. Een prachtige zangeres, geweldige stem. En zij doet vanavond een nieuw nummer.

Natasha Leigh, dan was dat met Meet Me in the Valley. En daarvoor hoorden we Torren Wells met Bless Your Name. En de volgende die aan de beurt is, dat is Carrot and Kate. Samen met Battle Music, Sing of Your Love.

Chris Stapleton en Lauren Daigle. En ze zongen voor ons Till Silence the Voices. En maar ja, laat de stemmen in mijn hoofd toch graag en heel graag zwijgen. En we zijn bijna gekomen aan het einde van deze aflevering van Dabbar. Ik wens je nog allemaal een hele fijne tijd en graag tot de volgende keer. En we sluiten af met een nummer van de vorige opwekkings-CD. Slechts één ding. Gaan we even naar luisteren.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg. Met Jacques Pijper.

0: tijd.
1: Terug naar de jaren 70 met een hele leuke van The Cats en We Should Be Together. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En deze van de Cats, We Should Be Together, hoor je niet zo vaak meer hoor. Goedemorgen, het is 7 juni vandaag. Het is vandaag de 86e verjaardag van zanger Tom Jones. En je zou Tom Jones kunnen kennen van deze. Lekker even meezingen.

Uit de jaren 60 dit, Jerry Jeff Walker. En hij zong over Mr. Bojangles. En Tom Jones draaiden we daarvoor, Sex Bomb. Hij is 86 jaar geworden vandaag, Tom Jones. Ja, nog wel steeds een sexbom, hoor. Denk ik tenminste, hoor. Goedemorgen. En leuk dat je erbij bent vandaag bij RTV Go. Je luistert naar De Gouden Middenweg, waarin wij tot de klok van 12 muziek draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1981. Maar ja, weet je nog wel wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het Jeugdjournaal beleefde haar debuut in 1981. Dit journaal, speciaal afgestemd op de jonge kijkers, bleek een groot succes en is nu ook nog dagelijks te zien. Robert de Brink en oud-windschoter Gijs Wanders waren in het verleden presentatoren van het Jeugdjournaal. En ken je de Wadloper nog? Vanaf 1981 reden de Wadlopertreinen in onze provincie. Ja, dat waren van die boemeltjes, toch? Zo zeiden ze dat, toch? De boemeltjes. En Bob Marley, de zanger die de reggae wereldwijd populair maakte, overleed in 1981 op 36-jarige leeftijd. En dit is de muziek uit 1981. Ah, deze is wel leuk, hoor. Sprong er wel uit bij alle andere liedjes uit 1981. Hoor je niet zo vaak, dit liedje. Max Werner, dit is Rain in May.

0: zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig, hoor. Cliff Bennett. Samen met de Rebel Rousers. Het liedje heette One Way Love. Komt uit de begin jaren 60. En daarvoor draaiden we Max Werner in Rain in May.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen. Mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80, nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat bent. Ja, dan zit je wel goed in dit radioprogramma, hoor. Je hoeft niet naar Spotify of YouTube. Nee, blijf gewoon lekker luisteren. Want ik heb er een hele mooie leuke liedjes meegenomen. Zoals deze.

0: Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Ken je waarschijnlijk wel. Dit was een ander liedje van hun uit de jaren 70. It Only Takes a Midden Girl to Fall in Love. En Ruby Turner draaiden we daarvoor. En If You're Ready, Come Go With Me.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: En ik heb nog leuke liedjes meegenomen. Wat dacht je van straks de Small Faces uit de jaren 60? Uit de jaren 70, Donna Summer. En straks The Hollies. En die hoor je allemaal na deze van Awesome. En zal je zingen over Zonder You.

0: Ik vind ze leuk om te draaien en ik blijf ze ook gewoon lekker draaien, zodat ze niet vergeten worden. Zoals deze van The Hollies en I'm Alive. En daarvoor draaiden we Awesome en zei ze over Zonder You.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit dit jaar
0: 1976. En we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1976. Ah, ik denk dat je ze nog wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere de Stampeders met Hit the Road Jack. De Rolling Stones met Fool to Cry. Anita Meijer zong You Can Do It. Don Mercedes, hij had een hit met Rocky. Corrie Konings kwam nieuw binnen met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En Julien Clerc stond erbij met This Melody. Nummer 3. En wij draaiden nummer 3 uit de top 40 van deze week. Maar dan, die van 1976.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

The Small Faces dit uit de jaren 60 en shalalalali. En dan moet je er niet achteraan denken van Alle Duiven op de Dam, want dat is een heel ander liedje. Donna Summer draaiden we daarvoor en Could It Be Magic. Goedemorgen, het is RTV Go op je radio. En mocht je bij stem zijn, dan zou ik zeggen, zing lekker even mee met deze klassieker van René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken.

Nou, daar knap je zeker van af, hoor. Van een heerlijk lekker kopje koffie. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, daar hoort natuurlijk wat lekkers bij, hè. Niet alleen een lekkere gevulde koek, een bokkenpootje of een kano. Nee, er hoort ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Gewoon om nog extra te genieten van je kopje koffie. En wat dacht je van deze? David Essex. And I'm gonna make you a star. En geniet van je koffie, hè.

David Essex en We're Gonna Make You a Star. Het liedje is al zo oud als ik zelf ook ben. Dus dat is al heel oud, dit liedje. David Essex. Caro Emerald hoor je straks na deze van Lil Oliva. Dit is de Locomotion.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheidzonderzorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

En Don't Stop Me Now. Nou, dat gaan we ook nog niet doen, hoor. 12 uur, dan stopt het klokje voor mij hier. Maar tot die tijd ga je nog gewoon hele leuke muziek draaien. Zoals deze van Queen en Don't Stop Me Now. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm Not Your Daddy. Goedemorgen en welkom alweer bij het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Het zijn niet zomaar liedjes, hè? Nee, het zijn liedjes die je eigenlijk bijna niet meer op de radio hoort. En dit liedje hoort er ook bij. Heart uit de jaren 70. Dit is Crazy on You.

0: van heel lang geleden dit. Niels Sedaka en Calendar Girl. En die hoorde je na een liedje van ook lang geleden. Net zo oud als dat ik ben, dat liedje. Dus dat is al heel oud. De formatie Hard and Crazy on You.
1: Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel, immer wieder sonntags. Dan komen al die schöne muzikale herinneringen weer terug op de radio. En dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh ja, leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Ah, zoals deze. Luisa Fernandez en Leila van You.

een vrolijkheid op de radio, zeg. Taylor Dane, nummer 1 hit, had ze met dit liedje in 1988. Tell It To My Heart. En daarvoor een gezellige meezing. Luisa Fernandez en Layla Van You.

goed. Goedemorgen, het is RTV Go op je radio en ik gooi Grunnerse muziek draaien. B. Smaal en Alex Lutjeboer met De Wereld van Verdogen.

0: Terug naar de jaren 60 met de Supremes en A Baby Love. En die hoorde je na B. Smaal. En Alex Lutjeboer zei geen nooit terug naar de jaren 60. Maar het was een liedje deze vorig jaar mocht hem. En dat heette De Wereld van Vandaag. Hé, er is er nog een jarig.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations. Oftewel, ja, gefeliciteerd. Of congratulations, het is maar net hoe je het zeggen wilt. Want we doen de felicitaties vandaag naar de Dominicaanse Republiek. Want Juan Luis Guerra is jarig vandaag. Deze Dominicaanse zanger is vandaag 69 jaar geworden. En je zou hem kunnen kennen van deze hit uit 1991. Burbujas de Amor.

0: Drunkenland, zo heet deze grunnigste band. The Last Train hoorde je. En die hoorde je naar Juan Luis Guerra. Hij is jarig vandaag en we draaiden zijn grote hit Burbujas de Amor.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1969. En we nemen een kijkje in wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1969. Nou, het zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Simon & Garfunkel met The Boxer. The Beatles met Get Back. Bob en Earl hadden een hit met Harlem Shuffle. Chris Andrews, hij kwam nieuw binnen met Pretty Belinda. En die Edwin Hawkins singers, zij stonden op één met Oh Happy Day. Nummer 17. En op nummer 17 stond Tommy Rowe. Dit liedje heet Dizzy.

The Pointer Sisters en He's So Shy. En Tommy Rowe draaiden we daarvoor uit de top 40 van deze week. Maar dan die van 1969. We draaiden Dizzy. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Nick Kershaw. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer, Nick Kershaw op de radio. Dit liedje heb je waarschijnlijk al een tijdje niet meer gehoord. The Riddle heet het.

met Nick en Simon. Alles overwinnen zijn wij alweer bijna aan het einde van dit radioprogramma. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Europe. Dit is de final countdown.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer een hele goede dag. Hartelijk welkom bij Muziekarchief, muziekvrienden. Daar zijn we weer met een lekker uurtje gouden oude muziek. En wat hebben we deze keer uit het archief gehaald? Nou, de jaren 80, 81 en 82 hebben we toch maar eens even weer bij de kop gepakt. Omdat er zoveel lekkere plaatjes in te vinden zijn. Bijvoorbeeld van de band Diesel, maar ook van Alida's Hidding, van Blondie, van Billy Bremner, van Genesis en ook van de Mo komt nog voorbij. Wat sowieso ook voorbij gaat komen zijn die muzikale tv-tips in het midden van het programma. Straks al vlot de geschiedenis van de alarmschijf. En in de cover hebben we het nummer What a Fool Believes. En dat zijn voor mij redenen genoeg om te blijven luisteren. En dit hele uurtje naar Muziekarchief.

En voor onze eerste band Diesel gaan we naar oktober 1978 terug. Dan richt ex-kayak-drummer Pim Koopman samen met zanger en gitarist Robert Gundering de groep Diesel op. En voor die Pim Koopman was het op dat moment niet meer dan een hobbyproject. Want hij brak toen net door als producer van ex als Maywood, partner Flavian Pussycat enzovoort. Bovendien schreef hij de muziek voor de films Dr. Flimmen en Kort Amerikaans. En we komen straks ook nog weer tegen bij volgende platen. Hij werd trouwens geboren op 11 maart 1953 en overleed alweer 23 november 2009. Zo lang geleden alweer op 56-jarige leeftijd. Naast die Koopman en Vundrik zaten in Diesel ook gitarist Mark Boon en bassist Frank Papendrecht. In 1979 verschijnt hun debuutalbum What in a Tank. En als eerste single daarvan verschijnt natuurlijk Going Back to China. Dat wordt een groot hit, zelfs in Japan. De grote internationale doorbraak van Diesel komt met hun vierde single Sausalito Summer Night. Dat bereikt de 25e plaats in de Amerikaanse Hot 100, top 1 in Canada. En hier in Nederland op nummertje 35.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: Met deze keer de geschiedenis van de alarmschijf die gekozen werd op 7 juni 1980. En dan heb ik het over Maywood met Late at Night. En dit Nederlandse duo bestond uit Alice May en Karen Wood. En achter deze artiestennamen zaten de zussen Ali en Doetie de Vries uit het Friese uit Wellingenga. Ze begonnen al jong te zingen en zaten in diverse groepen zoals de Carina's en ook in de countrygroep Cold 45. In 1977 noemen ze zich als duo de Lady Pops. En vanaf 1979 noemen ze zichzelf Maywood. In dat jaar hebben ze ook hun eerste hit met You Treated Me Wrong, gevolgd door Mother, How Are You Today, en dus in 1980 door Late at Night. Zoals altijd werd de tekst geschreven door Ali de Vries en was de productie in handen van, en daar hebben we weer, ex-kajakdrummer Pim Koopman. En uiteindelijk zou Late at Night een nummer 1 hit worden hier in de Nederlandse hitlijsten.

Tot zover de geschiedenis van de alarmschijf met Maywood en Late at Night. Brengt ons bij de cover voor vandaag. En daar in 1978 hebben we het dan weer overschreven. Kenny Loggins en Michael McDonald, het nummer What a Fool Believes. En Kenny Loggins nam het op voor zijn album Nightwatch. Hetzelfde deed Michael McDonald met zijn band The Doobie Brothers. En Kenny Loggins, die bracht het wel wat eerder uit. En dan hebben we weer die bekende discussie, hè, van, ja, ze hebben het allebei ongeveer tegelijk opgenomen. Is dat dan de merkdatum? Is dat de releasedatum? Is het succes? Nou, enzovoort. Nou, wij hebben maar weer een keuze gemaakt. We hebben de dobbelsteen gepakt en gegeven. Nou, het viel voor de Doobie Brothers uit. Dus zij hadden er ook veel meer succes mee. En zij brachten het op single uit. En dat werd de nummer 1 hit in 1979 in Amerika. Hier in Nederland bereikte het de 12e plaats. In 1980 neemt soul diva Aretha Franklin What a Fool Believes op. En in 1980 is ook het jaar waarin Aretha Franklin een glansrol speelde in die bekende film The Blues Brothers. Waarin ze in dat café natuurlijk, of in de cafetaria eigenlijk meer, het nummer Think zingt. De cover van What a Fool Believes maakte haar comeback compleet in dat jaar. Het is afkomstig van haar album Aretha. En als gitarist in haar uitvoering horen we Steve Lukather van Toto. What a fool.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers, voorafgegaan door de coverversie van Aretha Franklin.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En daar gaan we het hebben over Alidas Hidding. En vlak voordat hij grote successen zou gaan hebben met de groep The Time Benders, en kort na zijn werk bij Boosey, bracht hij de single Hollywood 7 uit. In de zomer van 1980 bereikte hij daarmee de 25e plaats in onze top 40. En eigenlijk werd hij op Hollywood 7 al bijgestaan door de oerversie, zeg maar, van The Time Benders. Namelijk bassist Peter Smit, van ex-lid van de Houseband, sessiedrummer Tommy Bachman en toetsenist Otto Kooijmans, die zat in bandjes als Otka Dyes en Hollander. En het nummer werd geschreven door Gloria Skradov en Harry Lloyd. En dat zijn natuurlijk geen Nederlanders, dat hoor je zo. Ze werden het ook voor het eerst op de plaat gezet door John English. En toen was het nog een soft rock nummer. En dat werd door Alidas Hidding dus omgezet naar dit disco nummer.

Hollywood 7. Van de Leaders Hitting. En met zijn Time Benders treedt hij dit seizoen ook weer in diverse theaters op. Hier in het noorden, maar ook in de rest van het land natuurlijk. Jerry Dennis, Terry Hall, Neville Staples, Lionel Golding, Roddy Radiant, Sir Horace Gentleman en John Bradbury. Die zijn vanaf 1977 betrokken bij het bandje The Coventry Automatics. De ene als muzikant en de andere als roadie. Na een tijdje wordt de naam veranderd in The Coventry Specials. En ondertussen leren alle leden een muziekinstrument bespelen en noemen ze zich uiteindelijk de Specials a.k.a., also known as. In 1979 hebben zij hun eerste hit met de Gangsters. Hun muziek is een moderne versie van de Jamaicaanse ska-muziek en dat is dan weer de voorloper van de reggae. In 1981 hebben ze een hit met Ghost Town en dat gaat over de relletjes in de Engelse steden destijds als protest tegen het beleid van de toenmalige regering en van Margaret Thatcher. Daarover gaat dit Ghost Town.

0: En zo brengen de specials met deze onheilspellende geluiden en bij ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En we beginnen bij vanavond om 11:15 op BBC 2. Weather Hits at the BBC. Met beelden van nummers die iets met weersomstandigheden hebben te maken. Zou je dan kunnen denken aan bijvoorbeeld Ain't No Sunshine van Bill Withers. Maar ook Why Does It Always Rain On Me van de band Travers. Dan gaan we naar de zondagavond toe. 11:00 BBC 2 ook. Later with Jules Holland. En daarin optredens van zangeres Ellie Goulden. Singer-songwriter Mitski. De band Pigeon. Rapper Wesley Joseph. En de band Westside Cowboy. En verder praat Jules Holland aan de piano met jazz-icoon Country Pine. Courtney Pine heet die man. En Simon Le Bon natuurlijk van Duran Duran. Dan de woensdagavond op NPO 1. 7:05. Bloed, zweet en tranen documentaire waarin Samantha Steenwijk, Karel Karajanhoff en zanger Amar praten over André Hazes' liefde voor de blues. En volgens mij is dat een herhaling. Dan gaan we naar de donderdagavond toe. Hebben we het weer over BBC 2. Hebben we het over 10:00. Alive in 10 Pictures met Britney Spears. Documentaire over hoe zij vocht over de controle over haar muziek, over haar leven en over haar image. En ze sluiten aan om 11:00 op BBC 2 met Britney at the BBC. Met beelden van haar optredens in diverse BBC-programma's. Dan de vrijdagavond om 8:20 op NPO 3. Toppers in Concert 2025. Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Vroger worden daarin bijgestaan door Mart Hoogkamer, Emma Heesters en Wolter Kroes. En ook dat is een herhaling. Dan hebben we altijd natuurlijk nog de zender Arte. Om 11:30 op vrijdagavond. Queen, We Are the Champions. En dat is een docu over het ontstaan. En de status van dit nummer, hoe het ontstaan van We Are the Champions en hoe dat uitgroeide tot de, zeg maar, de grootste sporthymne aller tijden. En dan hebben we nog een programma bij Arte om 11:55. The Cure Anniversary live in the Hyde Park. En dat is een optreden ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan. Maar dat was al in 2018. Maar ze laten wel alle grote hits van The Cure zien. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die gaat terug, wij zitten eigenlijk qua Muziekarchief in het jaar 1981. Toen hadden rappers als Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Curtis Blow en Sugar Hill Gang natuurlijk wel al rap-hits gehad. Maar er was nog nooit een hit gescoord met een popnummer met daarin een rap. Dat lukte in 1981 wel met Rapture van Blondie. Debbie Harry deed de rap, maar dan wel met een onzinnige tekst zoals Man from Mars Eating Car. En de meeste rappers die maakten natuurlijk ook gebruik van disco en soul nummers. Maar Rapture had echt originele muziek. Het werd in Nederland een hit. Het bereikte in Engeland de top 10. En in Amerika stond het zelfs op plekje 1.

zo maakt Blondie een hele reis in de muziekgeschiedenis. Als je dit vergelijkt met Denise. Denise, waar ze ooit mee begonnen. Er is toch wel heel wat anders. Ja. Maar goed, de band moet zich blijven vernieuwen. Dat dachten zij in die tijd ook. Als de broers Clemens en Huub de Lange na vele wereldreizen in 1979 terug zijn in Nederland, zitten ze eigenlijk een beetje op het doodspoor in hun leven. Wat gaan we dan doen? Nou, ze besluiten dan een band te beginnen. Met als zangeres de ex-verpleegster Heidi Helder en drummer Harm Bieger. En ze noemen die groep de Mo. En het geluid van die Delftse groep, want daar kwamen ze vandaan uit Delft, werd bepaald door de dansbare sound van allerlei elektrische piano's en synthesizers. En de melodie die werd vaak aangegeven door de fagot en natuurlijk de stem van Heidi Helder. En nou, hun eerste single Nancy, die blijft nog steken in de tipparade. De opvolger Fred Astaire wordt wel een hit. Dat bereikte hier in Nederland de 18e plaats in de top 40.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En soms heb je van die nummers die denken, ja, die kennen we hartstikke goed, die wordt veel gedraaid enzovoort, maar die komt dan niet verder dan de tipparade. We hebben het er al vaak over gehad. Ik heb er weer eentje gevonden. Loud Music in Cars kwam niet verder dan de tipparade hier in Nederland. Ik zei dat, het is toch een lekker aanstekelijk nummer. Het wordt gezongen en gespeeld door gitarist en zanger Billy Bremner uit Schotland, Aberdeen om precies te zijn. Hij speelde onder andere samen met Dave Edmondson, Nick Lowe. Verder speelde hij een tijdje in The Pretenders. Zijn solo carrière wou op dat moment nog niet echt op gang komen en daarom besluit Billy Bremner maar te verhuizen naar Los Angeles, om daar dan als sessiemuzikant aan de slag te gaan. Later deed hij hetzelfde in Nashville en speelde hij met en bij diverse artiesten zoals Carlene Carter, Neil Innes, Phil Avery, Elvis Costello en de band Foreigner. Midden jaren 90 verhuisde hij vanuit Amerika naar Zweden en daar werkte hij en speelde hij met de rock'n'roll groep The Refreshments en ook bracht hij daar nog soloalbums uit en speelde hij in de band Trouble Boys en die komen uit Stockholm en schijnt er nog steeds te wonen volgens mij, maar niet helemaal zeker. Hij is inmiddels 79 en bracht nog 2 jaar geleden nog een live album uit als solo-artiest. Hier is die met Loud Music in Cars, Billy Bremner. Loud.

Jawel, jawel. We kunnen ze dus nog steeds wel bij horen komen. De Cars met The Loud Music. Ja, Billy Bramble was dat. We gaan naar Phil Collins. Die is al in de beginjaren 80 natuurlijk erg succesvol met zijn solo-carrière. Maar in 81 stond zijn band Genesis hun eigen platenlabel. Duke Records. En naast Collins bestond in Genesis toen alleen nog maar uit Mike Rutherford en Tony Banks. En op dat Duke-label wordt dan natuurlijk ook de volgende Genesis-LP gereleased. En dat wordt Abacab. En op dat album is ook de legendarische blazerssectie The Memphis Horns van de Earth, Wind & Fire Band te horen. Het album, de gelijknamige single, wordt een wereldhit. En de titel verwijst naar de verschillende delen van het nummer A, B en C. En bovendien staat die B dan voor Tony Banks en de C voor Phil Collins. En dat zijn dan de beide componisten van dit nummer weer. Hier is Abacab.

Tot zover Genesis met Abacaba 1982. We vervolgen de uitzending met A View from a Bridge van Kim Wilde. Het werd haar vierde top 10 hit hier in Nederland na Kids in America, Checkered Love en Cambodia. En dat terwijl ze nog nergens live had opgetreden. Ze beperkte zich tot dat moment tot videoclips en tv-optredens. Pas eind 82 gaat ze voor het eerst op tournee door Europa, waaronder door Duitsland. En daar krijgt ze dan ook haar bijnaam, The Bardot of Rock.

Saved You From A Bridge. Dat was natuurlijk Kim Wilde, een van die vele hits die zij produceerde. En dan kijk ik naar de klok en dan hebben we nog net tijd voor een leuk toegifje. Dan hebben we de band The Buggles voor uitgezocht. En die zijn natuurlijk vooral bekend door hun grootste hit Video Killed The Radio Star uit 1979. De band begon al in 1977. En begin 1980 hadden ze hier nog een hitje met Living In The Plastic Age, afkomstig van het gelijknamige album. In 82 hebben ze nog een hit hier in Nederland. Die gaan we voor je draaien. Afkomstig van hun tweede album, Adventures in Modern Recording. Hier is het prachtige Lenny.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dagmiddag.

0: Circle Sharky in de gezellige zondagmiddag en A Good Heart.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. Ja, vandaag een belangrijke dag in de nacompetitie van het amateurvoetbal. Er zijn vandaag heel veel finales. Onder andere die van FC Trapel 96 tegen EMMS spelen ze vandaag. En ja, voor Trapel is het een halve finale. Als ze winnen vandaag, ja, dan moeten ze volgens mij volgende week nog een keertje voetballen. Voor de rest, voor een groot aantal clubs, zijn dit wel de laatste wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Volgens mij zit onder andere ASVB nog in de race om een plek in de hogere klasse. En dat geldt ook voor BNC en DWZ, zo uit mijn hoofd. Goed, wat gaan we verder allemaal doen in de gezellige zondagmiddag? Zometeen om 14:15 de activiteitenkalender om 3:30, 4:30 en 4:30. Natuurlijk gevolgd door het regionale nieuws en het weerbericht. En ook hebben we muziek uitgezocht door Chris Molema, die de techniek voor zijn rekening neemt. We gaan verder met Another featuring 54 Ultra en Talk to You.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

0: Chef Special en C'est la vie. En ja, daarvoor hadden we nog een mooi plaatje wat je vooral op zaterdag voorbij hoort komen, denk ik, bij het programma van collega Julian Duist. Tussen 8 en 10, geloof ik, de Saturday Nightclub. Nou, moet je echt eens naar luisteren. Goed, wij gaan verder met de activiteitenkalender. Vandaag kun je naar Bourtange. Gisteren was er al ruim aandacht voor op onze radiozender. Radio Westerwolde in ieder geval. De Slag om Bourtange wordt dit weekend gehouden. En dat staat geheel in stijl dit jaar van de 80-jarige oorlog. Entreekaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of online. En dat is dan weer met korting via www.bourtange.nl. Verder is er vanmiddag een benefietconcert van de Sodom Satellites. De opbrengst van de entree gaat naar het goede doel, namelijk de bestrijding van de ziekte ALS. Het concert begint vanmiddag om 4 uur. En dan zijn er ook nog mogelijk wat activiteiten van het Groninger landschap. Ja, dat kan ik even zo snel niet voor de dag halen. Wat er vandaag allemaal te doen is. Maar dan kun je zelf natuurlijk kijken op www.groningerlandschap.nl. Goed, volgens mij zag ik net de telefoonhoorn aan het oor van onze technicus Chris. En dat betekent dat we contact hebben met Herman Slimbach. En die is vandaag aanwezig bij de halve finale in de nacompetitie van FC Ter Apel 96 tegen EMMS. Dat gebeurt allemaal in mijn zo'n kanaal. Goedemiddag, Herman.
1: Ja, goedemiddag, Michiel en luisteraars natuurlijk. Ja, de halve eindstrijd voor een plaats in die tweede klas. We hebben 8 minuten gespeeld en het is 0-1 geworden. Het was een cruciale bal op de achterlijn van Nika Bezes, doelman van Trapel. En die ging er wel in. En het was Milan de Vleut die de 0-1 aantikte. Ja, we zijn uitgewijkt natuurlijk omdat het oogveld van Trapel ligt eruit. We krijgen een nieuw kunstgrasveld. En er was een optie om bij Muzenaal te spelen. We mochten niet op het gras, want het veld ligt eruit in verband met FC Groningen, die op 12 juli hier een wedstrijd gaat spelen tegen Emmen. Dus wij moesten op het kunstgrasveld. Nou, dat is best te doen. En ja, EMMS is een gevaarlijke ploeg. We hebben in de gewone reguliere competitie hebben we daar wel van gewonnen, 7-0 en 5-1. Maar het is zeer een gevaarlijke ploeg. Fysieke ploeg en ook nog wel een goede voetballende ploeg. Dus we zullen zien. Maar het is op dit moment, na 10 minuten, is het dan 0-1.
0: Dankjewel, Herman Slimbach. En straks horen we natuurlijk meer van hem. Goed, wij gaan verder met muziek van The Beatles.

Cliff Richards in de gezellige zondagmiddag We Don't Talk Anymore. En op dit moment wordt er gevoetbald in Ter Apel. FC Ter Apel 96 tegen EMMS. Ja, het begon vandaag niet zo goed voor Ter Apel. Ze staan met 0 tegen 1 achter. En waarschijnlijk volgende week bij winst, als het zo ver mag komen, dan spelen ze tegen de winnaar van het duel tussen Olivia en de VV Zweel. En daar staat het momenteel 1 tegen 0 voor Olivia. Dan wordt er ook gevoetbald op een plek in de derde klasse. Dat gebeurt op neutraal terrein. B en C tegen Wakker, een ploeg uit de wijk in Drenthe. Dat wordt gespeeld, even kijken, kan ik dat zo snel vinden? Ja, bij de Asser Boys in Assen dus. En daar is het nog 0 tegen 0. En ASVB speelt tegen SVV 04 uit Schonebeek. En dat gebeurt op het terrein bij de voetbalvereniging Gieten. En ook daar geen goed begin voor de club uit onze regio. ASVB staat achter met 0 tegen 1. En in de strijd om een plek in de vierde klasse, Terschelling tegen DWZ. Ja, voor de ploeg uit Zuidwending misschien een mooi uitje zou je zeggen. Maar niets is minder waar, want ze gaan niet naar Terschelling. Ook hier wordt er gevoetbald op neutraal terrein. Ergens halverwege. En in dit geval is dat Boren-Berchem bij Drachten. En er is al flink gescoord daar in Friesland. Want de tussenstand is daar 1 tegen 1. Goed, we gaan zometeen naar het nieuws. En daarin onder andere nieuws over een dode vannacht bij een festival in Emmen. En maar eerst Patrice Rushen, Forget Me Nots.

0: Patrice Russian en Forget Me Not brengt de tijd op 1 minuut voor 2:30. En dus is het tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Een bezoeker aan het festival Pitfest in Emmen is gisteravond overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens de organisatie van het Punk Metal en Hardcore Festival is de bezoeker door een natuurlijke oorzaak overleden. Het incident vond plaats rond 22:30 tijdens een optreden van de formatie Gorilla Biscuits. Uit respect voor de overledene en dienst nabestaanden is het festival direct stilgelegd. Na het stoppen van de optredens verlieten de bezoekers rustig het terrein op weg naar huis of naar de festivalcamping. Het was de laatste editie in de huidige vorm van het Pitfest. Eerder dit jaar besloot de organisatie om er een punt achter te zetten, onder meer vanwege werkdruk en financiële risico's. De organisatie wil nog wel op gepaste wijze stilstaan bij het overlijden. Over hoe en wat is nog niets bekend. Bij de nationale grasbaanraces op het Sportpark Noord aan de Berkenstraat in Stadskanaal is vanmiddag een coureur gewond geraakt. Ook dat meldt het Dagblad van het Noorden. Na een val reed een andere racer over het been van het slachtoffer. Dat is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En op de A7 vond gisteravond rond 7 uur een ernstig ongeval plaats bij Kolham. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Bij het ongeval was een auto op de kant terechtgekomen. Ambulancepersoneel behandelde eventuele gewonden. Over de ernst van mogelijke verwondingen is nog niks bekendgemaakt. Vanwege het ongeval werd de A7 enige tijd afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers moesten rekening houden met vertraging en werden omgeleid. En de Nieuwlandse weg bij Bellingwolde is vanaf morgen tot 19 juni in beide richtingen afgesloten in verband met de aanleg van kabels en leidingen. Het verkeer zal worden omgeleid. En tot zover, meer nieuws straks om 3:30. En dan nog een weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag kan er af en toe wat regen vallen, maar er kunnen ook wat opklaringen en zonnige perioden voorbij komen. Het is vanmiddag en vanavond droog, zegt Jules Gernaerts. Nou, zo straks was dat in ieder geval eventjes niet zo. De maximumtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht is er een zwakke zuidenwind. Het is dan vrij helder met wat wolkenvelden. En het is vannacht 11 graden. Morgen is er eerst af en toe zon en het is lang droog. Later is het bewolkt en morgenavond komt er dan vanuit het zuidwesten enige regen bij. De maximumtemperatuur is morgen 21 of 22 graden bij windkracht 3 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten. En tot zover.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

op de radio. Don't dream it's over. En dat is het ook zeker nog niet. Daarvoor hadden we Don Johnson in Heartbeat. En vlak na het nieuws uit Twente volgens mij nog steeds Ilse de Lange en The Great Escape. Ja, alle gekheid op een stokje. Straks om 3 uur gaan ze ook los met de Formule 1. Vandaag de, ja, altijd bijzondere Grand Prix van Monaco. En daar op dit moment zie ik al dat er allerlei festiviteiten zijn. Het volkslied van Monaco wordt op dit moment gespeeld onder toeziend oog van de echte monegaskische coureur Charles Leclerc. En het nieuws is dat Liam Lawson, die had eerst problemen met zijn auto. En ja, hij zei in het beste geval, dan start ik vanuit de pitstraat en misschien wel helemaal niet. Maar goed, ze hebben zijn auto op tijd gefixt en hij staat straks gewoon op de grid. En op weg naar het circuit, toen viel de auto van Gabriel Bortoleto stil. Ja, die heeft nu dus een probleem. En het is allemaal, geloof ik, nog niet duidelijk of hij ook straks van start zal gaan. Dat zullen we snel te weten komen. In ieder geval gaat Max Verstappen vanaf de tweede plek van start. Hij staat naast Andrea Kimi Antonelli, die van pole position van start gaat. En daarnaast dus Max Verstappen vanaf de tweede plek. Nou, we gaan het straks allemaal natuurlijk een beetje in de gaten houden. Ook voor de gezellige zondagmiddag. En de kans op een safety car is 29%. En de kans op een virtual safety car is zelfs 43%. Dus dat belooft straks nog wat te worden. Goed, eerst gaan we verder met muziek. Sophie Ellis Baxter. Ja, voordat ze solo carrière begon, of voordat ze daarin doorbrak, zat ze in het bandje Spiller. En dat was dit bandje, ze hadden één hit, Groove Jets.

David Bowie, China Girl, in gezellige zondagmiddag. Ja, we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat op de diverse velden. Ja, bij Herman Slimbach in Musselkanaal. FC Trapel 96 tegen EMMS. Daar is de tussenstand nog steeds 0 tegen 1. En bij de concurrentie is het inmiddels rust. Olivia tegen Zweel. Daar is het inmiddels 1 tegen 2 voor de VV Zweel. ASVB staat nog steeds achter in de strijd om een plek in de derde klasse. 0 tegen 1 tegen SVV 04. BNC tegen Wakker, daar staat het nu gelijk. 2 tegen 2. En in de strijd om een plek in de vierde klasse. Het wint nooit om dat zo te zeggen. Terschelling tegen DWZ, daar is de tussenstand 1 tegen 2. Goed, wij gaan eventjes naar het nieuws zometeen. Maar eerst nog eventjes de Nolan Sisters. En die hebben er zin in, hoor. I'm in the mood for dancing.

Ja, de Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Ja, zometeen begint de Formule 1 in Monaco. Maar gisteren was er in de Kuip en de Versedijk in Blijham een autospeedway-dag. Diverse klasses kwamen in actie. Helaas waren er aan het eind van de dag was er een ongeval, waardoor de hulpdiensten in actie moesten komen. Tijdens de race in de Rodeo-klasse raakte iemand in zijn auto bekneld. De brandweer die al uit voorzorg aanwezig was, ambulancepersoneel en ook medewerkers van het mobiel medisch team verleenden eerste hulp. Het is niet duidelijk hoe het nu is met die persoon, maar de organisatie heeft in ieder geval besloten om de rest van de dag af te gaan. En op 12 september is er weer een wedstrijd. In ieder geval kunt u foto's van de Speedway toen het nog ging, toen alles nog koek en ei was, zou je kunnen zeggen, kunt u terugvinden op westerwoldeactueel.nl. Goed, we gaan eventjes naar het nieuws toe van 3 uur. En daarna zijn we terug met het 2e uur van de gezellige zondagmiddag. En daarin natuurlijk het vervolg ook van de na-competitie in het amateurvoetbal. Tot zo!

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.
7: Nieuws en gezellige muziek.
8: Tot 5:00 is dit de gezellige zondagmiddag.
9: Met Michiel van der Spek.

0: Ja, Friday I'm in Love hoorde je van The Cure.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: En welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Ja, ik heb zo net onder de eerste plaat eventjes de complete race van Max Verstappen gezien in Monaco. Ja, helaas. Hij kwam niet van de lijn en hij is inmiddels alweer in de garage. Heel, heel erg jammer. Aangezien hij nu eindelijk een keer vanaf de eerste startrij kon starten. In de tweede plaats dus. Nou, wat gaan we doen in de gezellige zondagmiddag? Natuurlijk hebben we voetbal. Heel veel na-competitiewedstrijden vandaag. Een aantal finales en een halve finale. Onder de toezicht ook van Herman Slimbach voetbalt FC Trapel 96. Vandaag in Musselkanaal tegen EMMS. En daar zijn ze ook... Tenminste, volgens mijn appje is er daar nu nog rust bij Trapel tegen EMMS. ASVB speelt tegen SVV 04. BNC tegen Wakker uit Zuid-Drenthe. En DWZ neemt het vandaag op tegen Terschelling. Nou, we houden je in ieder geval op de hoogte van alles wat daar gebeurt. We kijken ook naar het voetbal van gisteren. Onder andere Onstwedde Boys zat nog in de nacompetitie. En ook VV Pekela. Nou, daarover zo meer om 3:15. Verder om 3:30 nog het regionale nieuws en het weerbericht. En we gaan verder met muziek van Shakira en Zoo.
1: De gezellige zondagmiddag.

Shakira en Zoo. En we hebben contact met Herman Slimbach weer bij FC Trapel 96 tegen EMMS. We hebben geen contact met Herman Slimbach. Dan gaan we verder met muziek. Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

me wel eventjes iets vertellen. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En we gaan eventjes naar het voetbal van gisteren kijken. Want toen werd er ook gespeeld een aantal finales. Onder andere een burenruzie, een echte regio derby om een plek in de tweede klasse. Wildevank speelde namelijk thuis tegen Veendam 1894. Wildevank won die wedstrijd met 1-0. Volgende week komen zij nog in actie voor een finale. In de strijd, maar plek in de derde klasse. VC Trien Walden uit Friesland speelde tegen de Onstwedde Boys. Dat gebeurde op het neutraal terrein van de VV Pijzen. Daar werd het 2-1. En om een strijd, de strijd om een plek in de vierde klasse. Daar sloot de VV Pekela haar eerste seizoen op zaterdag af als fusieclub van Damocota en PSC. VV Pekela speelde aanvankelijk gelijk tegen FC Leo uit Leens. Dat gebeurde trouwens in Gieten. Het werd 2-2. Maar de VV Pekela die won vervolgens de strafschoppenserie en komt daarom volgend seizoen uit in de derde klasse. In de vierde klasse komen ze uit. Hartstikke goed, gefeliciteerd daarmee aan de VV Pekela. En de Onstwedde Boys, ja, die blijven ook in de vierde klasse uitkomen voor volgend seizoen. Goed, wij gaan verder met de muziek van The London Beat. I've been thinking about you.

Dave Stewart en Heart of Stone. En daarvoor The London Beat, I've Been Thinking About You. We kunnen de eerste promovendus van vandaag feliciteren, want DWZ die heeft gewonnen in Friesland. De wedstrijd tegen Terschelling is al afgelopen. Het bleek dat die wedstrijd ook al om 1 uur vanmiddag begon. Waarschijnlijk omdat de eilanders, de Terschellingers, die moesten nog met de boot terug natuurlijk. En daar zal het wel mee te maken hebben. In ieder geval 1 tegen 2 was daar de eindstand. En Terschelling dus voorlopig volgend seizoen opnieuw in de 4e klasse. En DWZ promoveert, of Terschelling in de 5e klasse. En DWZ promoveert naar de 4e klasse voor het komend seizoen. Goed, ondertussen de tussenstand bij BNC tegen Wakker. Ja, zo net was het nog 3-2 voor BNC. Maar inmiddels is het weer gelijk. 3 tegen 3. ASVB tegen SVV 04. Daar staat het 0 tegen 1. En FC Trapel 96 speelt nog steeds in Musselkanaal tegen EMMS. Maar doelpunten zijn er nog niet weer geweest. Tussenstand daar nu 0 tegen 1 door een doelpunt van Milan de Vent. Goed, we gaan zo verder met het regionieuws om 3:30. Maar eerst nog Diesel. Een Nederlandse groep uit Arnhem kwamen ze volgens mij. En dit was een van hun grootste hits, Stamenta.

0: Ja, Anti-Hero van Taylor Swift brengt de tijd op 4:02. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Bij een garagebedrijf aan het Westeinde in Norg is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken, meldt het Dagblad van het Noorden. In de omgeving zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar en de brandweer is met veel materieel uitgerukt. Inmiddels is er opgeschaald naar grip 1. En dus komen eenheden uit zowel Groningen als Drenthe ter plaatse om te helpen bij het bestrijden van de brand. De omgeving is ruim afgezet en de bus rijdt niet meer door Norg. Er is ook een NL-alert afgegeven met het advies aan omwonenden om uit de rook te blijven en ventilatie uit te zetten. Een bezoeker van het Pitsfest in Emmen is gisteravond overleden. De organisatie heeft het festival direct stilgelegd. Volgens de organisatie van het Punk Metal en Hardcore Festival is de bezoeker door een natuurlijke oorzaak overleden. Dat gebeurde tijdens een optreden van de Gorilla Biscuits. Het incident vond plaats rond 10:30. Uit respect voor de overledene, dienstfamilie, vrienden en iedereen die door het verdrietige nieuws is geraakt, hebben we direct besloten om de live muziek stil te leggen, liet de organisatie van het festival weten. Na het stoppen van de optredens verlieten de bezoekers rustig het terrein op weg naar huis of naar de festivalcampings. Het is de bedoeling dat er nog stil wordt gestaan bij het overlijden. Hoe, dat is nog niet duidelijk. Het was overigens de laatste editie in de huidige vorm van Pitfest. Eerder dit jaar besloot de organisatie er al een punt achter te zetten. Onder meer vanwege hoge kosten en grote werkdruk. Even kijken, dan was er nog een bericht van gisteren. Toen is er op de A7 tussen Hoogezand en Groningen een ernstig ongeval gebeurd. Dat gebeurde rond 7:00. Een auto kwam op zijn kant terecht. Ambulancepersoneel behandelde de eventuele gewonden. Vanwege het ongeval werd de A7 in de richting van Groningen tijdelijk afgesloten voor verkeer. Weggebruikers moesten rekening houden met vertraging en werden omgeleid. En tot zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het lijkt droog te blijven de rest van de dag. En er kan ook nog een zonnetje doorbreken. Het is vanmiddag 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht is er een zwakke zuidenwind. Het is dan vrij helder met wat wolkenvelden. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen is er eerst af en toe zon en het is lang droog. Later is het bewolkt. Morgenavond komt er dan vanuit het zuidwesten enige regen bij. Maximum temperatuur morgen 21 of 22 graden. Bij windkracht 3 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten. Van dinsdag tot en met vrijdag verandert er niet veel. Dinsdag is buiig met mogelijk onweer. Woensdag eerst een tijdje droog, maar later enige regen. En ook op donderdag en vrijdag zijn er perioden met regen. Pas komend weekend wordt het allemaal wat stabieler met droog weer en meer zon. En we gaan naar Musselkanaal, want er is weer wat te melden bij FC Trapel 96 tegen EMMS. Herman Slimbach.
1: Ja, we hebben ongeveer 24 minuten gespeeld in de tweede helft. En het is nog steeds die 0-1. Trapel kreeg echt geen grip op EMMS. Met name wat te laks. Het is allemaal niet zoals ze anders spelen. En EMMS is de betere ploeg op dit moment. Maar de kleine kansjes die kwamen er wel na die 0-1. Maar echt uitgespeelde kansen zijn er niet geweest. Dus we zullen nog die goed 20 minuten... 22 minuten moeten we nog even doorknokken. Kijken als er nog een gelijk spel in komt. En dan eventueel de verlenging. Maar op dit moment is de stand nog steeds 0-1.
0: Dankjewel, Herman. En wij gaan verder met muziek.
2: En nu nog meer gezelligheid op de zon.

muziek van Kim Wilde, If I Can't Have You. En ja, daarvoor hadden we nog vlak na het nieuws Miss Montreal Just a Flirt. Inmiddels zijn de uitslagen bekend van de 4 mijl van Winschoten. Die is vanmiddag gelopen. Om 2 uur gingen de lopers van start. En als winnaar kwam Luc Nossen als eerste over de streep. De atleet uit Heiligerlee komt hier

Volgens mij, hij deed er 21 minuten en 59 seconden over. En de winnaar van vorig jaar, Harold Kiewiet Timmer, werd dit keer tweede. Hij eindigde 24 seconden later. 22 minuten en 23 seconden was de tijd. Nicky Boltjes werd derde. Beste vrouw was Reinie Boven uit Finsterwolde. Net als vorig jaar, toen was ze ook de sterkste vrouw. 23 minuten en 38 seconden. En voor de tweede vrouw moeten wij naar pagina 2 alweer. Daar staat Christine Koning aan de stad Groningen. Zij werd de tweede vrouw dus. 25 minuten en 34 seconden was haar tijd. Goed, later ongetwijfeld aandacht bij Groningen 1. Ik zag ook een tv-ploeg lopen en ook een fotograaf. Dus zowel op het web als op de tv later nog aandacht voor de 4 mijl. Goed, wij gaan verder met muziek van Bruno Mars. I Just Might. In de gezellige zondagmiddag.

Madness, It Must Be Love. En er werd niet alleen geraced in Monaco, ook de MotoGP heeft dit weekend een race afgewerkt. De Grand Prix van Hongarije, die werd namelijk gewonnen door Marc Marquez. De Spanjaard bleef op zijn Ducati, landgenoot Pedro Acosta op zijn KTM voor Marco Bezzecchi en Jorge Martin, die eerste en tweede staan in de WK-stand. Die vielen uit in Savoli. Al in de eerste bocht stond race op zijn kop. Martin schoof op zijn Aprilia onderuit en nam ploeggenoot Bezzecchi mee in zijn val. En Acosta passeerde even later de van pole gestarte Marquez. En even over de helft van de race heroverde de wereldkampioen zijn koppositie weer. Marquez, die gisteren nog winnaar werd van de sprintrace, reed daarna langzaam weg en boekte zijn 100ste GP-overwinning als je alle klassen meetelt. In de Moto2 was het niet de dag van Colin Veyer uit Staphorst. Hij werd 23ste en landgenoot Zonta van der Goorberg eindigde op de 13e plaats. Na 8 van de 22 Grand Prix staat Colin Veyer nog wel op de 12e plaats in de WK-stand van de Moto2 dus. Goed, wij gaan verder met muziek. Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep-Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.
5: Michiel van der Spek.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
7: Sport, nieuws en gezellige muziek.
8: Tot 5 uur is dit.

0: Earth, Wind and Fire en Let's Groove.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij de gezellige zondagmiddag. Vanmiddag een belangrijke dag voor het amateurvoetbal in onze regio. De finales van de nacompetitie staan op het programma. In Musselkanaal speelt FC Trapel 96 tegen EMMS. Onder toeziend oog van Herman Slimbach. Ja, probeert Trapel daar de finale van de nacompetitie te halen voor promotie naar de tweede klasse. In Blijham, nee, niet in Blijham. In Gieten was het volgens mij. Maar er wordt ook gevoetbald om een plek in de derde klasse. ASVB tegen SVV 04. En BNC speelt tegen Wakker uit het Drentse De Wijk om een plek in de derde klasse. En DWZ is al gepromoveerd naar de vierde klasse. Eerder vanmiddag werd er gewonnen met 1 tegen 2 van Terschellingen. Ook FVV promoveert komend jaar terug naar de vierde klasse, zie ik. Nou, in ieder geval straks om 4:50 alle uitslagen. En ik hoor dat we nu al contact hebben met Herman Slimbach. Herman, hoe is het daar in Musselkanaal?
2: Ja, het is afgelopen en het is nou 0-2 geworden. Het was de tweede helft wel meer aandringen van Trapel. Maar over de hele wedstrijd vind ik dat EMMS een verdiende overwinning had. Ja, in de blessuretijd maakt Clint Terwielen nog de 0-2. Daarvoor kreeg Karam Abdounijn, die kreeg nog een rode kaart van scheidsrechter Berends. Nou, dat was ook terecht. Je zag het al aankomen. Nou ja, ook nog een kleine extra smet op de wonden natuurlijk. Maar het is niet anders. En EMMS, heel veel succes tegen de andere bij. Want die andere wedstrijd die zit in de verlenging voor mij. Want het is daar 3-3. Dus we zullen zien waar de EMMS tegen moet.
0: Ja, dat is Olivia tegen Speel, maar die staat inderdaad gelijk. Dankjewel in ieder geval voor je verslag vanmiddag, Herman Slimbach. En ook autoliefhebbers zullen licht geïrriteerd zijn. Want Max Verstappen die kwam nauwelijks van zijn plek in de Grand Prix van Monaco. We hebben nu 51 van de 78 ronden gehad. Antonelli nog steeds de kop, gevolgd door Hamilton en Leclerc. Russell op de vierde plaats. En Hadjar daarachter. En een hele lijst uitvallers. Norris inmiddels ook uitgevallen. Net als Oliver Berman, Valtteri Bottas en dus Max Verstappen. Nou, we blijven dat ook volgen. Straks om 4:30 nog het regionale nieuws en het weerbericht. En we hebben natuurlijk ook onze verjaardagskalender om 4:40. En een terugblik in de geschiedenis wat er eerder gebeurde op deze 7e juni. En we gaan verder met muziek nu. Sam Fender en Olivia Dean en Rein Me In.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

George Michael, I want your sex. Nou nou, die is wat van plan. Goed, 20 minuten over 4. De handballers van Volendam zijn voor de 8e keer en voor het eerst sinds 2013 Nederlands kampioen geworden. Dat meldt de NOS. De ploeg van coach Ricardo Clarijs kwam na een bloedstollend tweeluik met als meer. Namen ze de strafworpen net iets beter. De heenwedstrijd had soms meer weg van een potje vrijworstelen. Leven de Volendammers al een 30-28 overwinning op. De return in Aalsmeer, waarin opnieuw elk duel een strijd te blijven en dood was, leek de thuisploeg en titelhouder hard op weg naar een ruime overwinning en zijn 16e landskampioenschap. Aalsmeer nam een voorsprong van liefst 5 treffers en stond bij rust ook nog op een voordelige marge, 17-14. Na rust knokte Volendam zich terug op een bewonderenswaardige wijze. Het kwam zelfs met 23-20 voor, maar daarmee was de strijd nog lang niet beslecht. Het ervaren Aalsmeer draaide het duel nog eens om en leek na een benutte strafworp met 5 seconden op de klok en een 28-25 voorsprong in veilige haven. Maar de onvervalste thriller had nog een wending in petto. In de laatste seconde bracht Schöll de eindstand op 28-26, waarna een strafworpenserie de beslissing moest brengen. Daarin groeide Myrdin Tol uit tot held van Volendam. De tweede keeper had in de wedstrijd al 2 strafworpen gestopt en deed dat in de serie opnieuw. Goed, we gaan weer verder met de muziek, denk ik. Pete Townsend, Face the Face.

0: Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. En daarom is het 16:30 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Er woedt vanmiddag een grote brand in Norg bij garage Doornbos aan het westeind. Er is een zeer grote brand uitgebroken, meldt het Dagblad van het Noorden. In de omgeving zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar. En de hulpdiensten hebben inmiddels opgeschaald naar grip 1. Eenheden uit zowel Drenthe als Groningen zijn ingezet bij de bestrijding van de brand. De omgeving is ruim afgezet en het busverkeer door het dorp is gestremd. Er is ook een NL-alert afgegeven. Daarin worden omwonenden geadviseerd om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. De veiligheidsregio Drenthe meldt dat de brand is veroorzaakt door een container in het pand die in brand is geraakt. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De brand werd vrij snel uitslaand. Men wil voorkomen dat de brand overslaat naar een molen en een tankstation wat vlakbij liggen. Daarom werd er opgeschaald. Het ziet eruit dat ze de brand tot het pand kunnen beperken. Uit voorzorg zijn woningen tot 100 meter rondom de garage uit voorzorg ontruimd. Af en toe zijn er ook knallen te horen die komen doordat gasflessen aanwezig in het pand ontploffen. Hoe lang het nog duurt voordat de brand onder controle is, is niet duidelijk. Bij de Nationale Grasbaanraces op het Stadspark Noord aan de Berkenstraat in Stadskanaal is vanmiddag een coureur gewond geraakt. Na zijn val reed een andere deelnemer over zijn been. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En gisteren ging het ook mis bij de Auto Speedway in Blijham. Een coureur kwam bij een ongeval bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Ambulancepersoneel en ook het traumateam van het UMCG verleenden eerste hulp. Hoe het nu met de coureur gaat, is niet duidelijk. De races werden na het ongeval voor de rest van de dag stilgelegd. En vanaf morgen tot en met 19 juni worden er werkzaamheden verricht aan een Nieuwlandse weg tussen de Twee Kaspelenweg en de Oude Schanskerweg bij Bellingwolde. Dit in verband met de aanleg van kabels en leidingen. Het verkeer zal worden omgeleid. En tot zover. Meer nieuws kunt u terugvinden op westerwoldeactueel.nl. Ja, het is het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Luidt dat het vandaag nog redelijk zonnig is. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, dat wel. Vannacht is er een zwakke zuidenwind en het is dan vrij helder met een paar wolkenvelden. De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen is er eerst af en toe zon en het is lang droog. Later is het bewolkt en morgenavond komt er vanuit het zuidwesten enige regen bij. Maximum temperatuur morgen 21 of 22 graden bij windkracht 3 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten. Het is dus een vrij wisselvallige situatie deze dagen en dat zal van dinsdag tot vrijdag niet veel anders zijn. Dinsdag is nogal buiig met kans op onweer. Op woensdag is het eerst droog, maar later komt er enige regen en ook donderdag en vrijdag kennen een periode met regen. Pas het komend weekend wordt het allemaal wat stabieler met vaker droog weer en meer zon. De temperatuur ligt na morgen iets onder de 20 graden grens. Volgend weekend komen we daar weer boven.
1: En nu, nog meer gezelligheid op de zondagmiddag. En grap van

Midnight Oil en Bats Are Burning. Ja, ik zie een rode vlag bij de Grand Prix van Monaco met nog 10 ronden te gaan. Ja, Antonelli reed aan kop. Ik weet zo niet wat er net is gebeurd waardoor de rode vlag kwam. Maar even kijken. Het lijkt erop dat de TechPro-muur beschadigd is. Want daar zijn Lance Stroll eerst tegenaan gereden. Toen kwam er een safety car. En toen kort na de herstart kwam ook Charles Leclerc daar tegenaan. Ja, dus dat is een hele toestand in Monaco. Er zijn al 1, 2, 3, 4, 5, 6 uitvallers. Leclerc, Stroll, Lando Norris, Oliver Berman, Valtteri Bottas en Verstappen. En nu dus alle coureurs naar de pitstraat en uit de auto's, want er is een rode vlag. Goed, wij gaan eventjes de geschiedenis in. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze 7e juni? Vandaag in 1917 ontspoorde een trein ten zuiden van Houten aan boord koningin Wilhelmina. Nou, volgens mij heeft ze het wel gewoon overleefd. In 1968 werd in Denemarken Legoland Billund officieel geopend. En vandaag, in 1973, werd de Eemshaven geopend door koningin Juliana. In 1989 gebeurde de SLM-ramp, een DC-8... met aan boord de meest talentvolle voetballers van Surinaamse afkomst, stortte neer bij de landing op vliegveld Zanderij bij Paramaribo. Slechts 11 mensen overleefden de crash. Het hele Surinaamse voetbalelftal kwam daarbij om het leven. Op 7 juni 1995, toen stemde een ruime meerderheid van de Rotterdammers, namelijk 86%, in een referendum tegen het opgaan in een stadsprovincie. In 2003 won Justine Henin-Ardenne Le Roland-Garros haar eerste Grand Slam-titel. En Roger Federer deed dat in 2009. Het was zijn 14e Grand Slam-titel, maar de eerste keer dat hij won in Parijs. Hij is daarmee de 6e man aller tijden die alle Grand Slams gewonnen heeft. In 2015 luisterde het Nederlands vrouwenvoetbalelftal het debuut op een WK-eindronde op met een 1-0 zege op Nieuw-Zeeland. En dan kijken we ook eventjes naar de verjaardagskalender. Vandaag in 1949 werd Urbanus geboren. Urbain Joseph Sevranckx heet hij eigenlijk, een Belgische komiek. Nederlands politica Mariette Hamer is vandaag jarig. Anna Kournikova, Russisch tennister en fotomodel. Ze heeft al jaren een relatie met Enrique Iglesias. Nederlands cabaretière Caroline Borgers is vandaag jarig. Net als Gabi Blazer, Nederlands actrice, model en presentatrice. Ze wordt vandaag 40. Steven Kruiswijk wordt vandaag 39. Nederlands wielrenner. En het is de verjaardag van Britse singer-songwriter George Ezra. En van deze man, Tom Jones. Een Britse zanger, afkomstig uit Wales. En dit is een van zijn grootste hits. It's Not Unusual.

0: Musty featuring Hot and Juicy en Horny 98.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, vandaag voor veel klasses de finale in de nacompetitie. Nog niet voor de tweede klasse. Maar goed, voor FC Trapel 96 is het wel over en uit dit seizoen. En volgend seizoen blijven ze ook in de derde klasse voetballen. FC Trapel 96 tegen EMMS eindigde namelijk in 0-2. En de andere wedstrijd, tegen wie EMMS volgende week moet, dat is nog niet duidelijk. Olivia tegen VV Zwil. Kent volgens mijn schermpje nog een tussenstand van 4-3. Nou, we zullen het later vandaag wel horen. Dan de strijd om een plek in de derde klasse. ASVB tegen SVV 04 werd 0-2 vandaag. Dat betekent dat ASVB degradeert naar de vierde klasse. BNC tegen Wakker uit de wijk 6-3. Dat zou betekenen dat BNC promoveert naar de derde klasse. Dan de strijd om een plek in de vierde klasse. DWZ, even zien. Terschelling tegen DWZ werd 1-2. DWZ promoveert dus. Gieterveen blijft vijfde klasse of ze degraderen. In ieder geval Gieterveen tegen Langswaag werd 0-1. En dan hebben we ook nog SVBC tegen FVV. Dat werd 1-2. En dat betekent dat FVV ook promoveert naar de vierde klasse. Goed, tot zover de voetbaluitslagen.

Shania Twain en de gezellige zondagmiddag I'm Gonna Get Ya. En daarvoor Damiano David featuring Tyla. En even kijken, nou Rogers, die was er ook bij. Talk to me, ja. Nou, dat doe ik dan bij deze. Goed, tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Wij danken natuurlijk Herman Slimbach voor zijn verslag vanuit het Musselkanaal van FC Trabel 96 tegen EMMS. Helaas, de promotie zit er niet meer in voor Ter Apel. Ja, Chris Molema, bedankt voor de techniek. En zo dadelijk gaan we verder op deze zender met de kantinekaravaan. Ook te horen op RTV Go, heb ik gehoord. Dus veel plezier daarbij. En wat mij betreft, tot vanavond, want dan ben ik er weer bij de bingo. Hoi hoi.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Herman van Veen en Suzanne. En daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, jij mag ook wat zeggen hoor, Andy.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, meestal dan laat je het riedeltje uitspelen en dan zeg je nog iets en dan kom ik erin.
0: Maar... Nou, ik dacht, doe het even anders.
1: Oké, nou, dat is mislukt.
0: Mislukt, helaas. Opnieuw, nee.
1: Goeie poging.
0: Goed, hey, welkom.
1: Ja,
0: leuk dat je er bent.
1: Zeker. Leuk dat er luisteraars er zijn.
0: Dat denk ik wel, als we tenminste luisteraars hebben. Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, dat hoop ik dan wel.
0: Laat ik nou niet negatief beginnen.
1: Precies.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ja, en je ziet de lijst ook al voor je klaarstaan.
1: Ja, we hebben weer Herman van Veen.
0: Weer Herman van Veen, zojuist gedraaid.
1: Ja, dus we houden ons nog steeds aan onze belofte. En ja, verder weer leuke nummers. Maar het valt me wel op, we gaan steeds iets verder terug in de tijd. We hebben nu echt al meerdere jaren 80 nummers ook. Suzanne natuurlijk van Herman van Veen, 1969.
0: Ja, want even kijken hoor, want we hebben heel veel nummers uit de jaren 70, 80... en volgens mij een klein beetje jaren 90 nog ertussen staan.
1: Ja.
0: Maar we komen bijna niet in de zero's.
1: Nee. Nee, ja, ligt dat dan aan ons? Of... Nou, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de jaren 80, 90...
0: Ja, vooral, voornamelijk de jaren 90.
1: Ja, dus het schijnt ook zo te zijn, hè, dat dat dan je favoriete muziek blijft en is.
0: Nou, ik denk dat dat van de meeste luisteraars ook wel is.
1: Ja.
0: En ik denk dat de meeste luisteraars onze leeftijd hebben. Misschien iets ouder.
1: Ja, misschien iets ouder inderdaad. Maar ja, nou ja.
0: En die houden natuurlijk ook van dit soort muziek.
1: Ja, we hebben nog geen klachten gehoord, dus daar gaan we er maar vanuit.
0: Ja, zo is dat.
1: Dat dat goed is.
0: Hé, maar even iets anders, hè. Ik zie de volgende plaat wel staan. En komt die niet toevallig uit de zero's? Dat is eentje van Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Ja, die komt uit de zero's.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Klopt. Ja.
0: Nou, zullen we maar direct instarten?
1: Ik wil met je lachen.

0: en Give Me All Your Love. En daarvoor nog Guus Meeuwis, toch? Nee, Roy Orbison. Met You Got It.
1: Met You Got It. Ik moet nog wel even iets rechtzetten over Guus Meeuwis. Met Ik Wil Met Je Lachen.
0: Ja.
1: 1998.
0: Nee.
1: Ja, dus ook een 90s nummer.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar we hebben net dus ZZ Top gedraaid. En waar staat ZZ Top onbekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Twee van de bandleden hadden echt mega lange baarden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is ZZ Top.
0: Ja.
1: Ja. En wat, wie zijn de drie bandleden?
0: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Want ik had een collega eerder op het werk. Ik wou zeggen vroeger. Maar een aantal jaar geleden, laat het zo even zeggen. En die had ook een hele lange baard. En die noemden we altijd ZZ Top.
1: Oh ja, ja, nou, ja, dan had je het moeten weten.
0: Ik had het moeten weten.
1: Ja.
0: Maar goed, helaas. Nou, vertel verder.
1: Hoe heette de drie bandleden?
0: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Nee, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Mag jij raden welk van de drie geen baard had?
0: Ik gok Frank Beard.
1: Ja, precies. Vond ik een grappig beetje. Sorry, ik moest even tussendoor.
0: Ja, en ik had het 1983 kwam deze plaat, toch?
1: Klopt, 83.
0: Ja, en we gaan nog even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, nog verder terug.
0: Nog verder, 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En dat is deze plaat. Boudewijn de Rood, van de plaat Jimmy.

0: World is Ice. En daarvoor hebben we nog gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ja. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, dus waar dansen ze op? De vertaling in het Nederlands.
0: Sorry.
1: Oh, ceiling nee. Is plafond.
0: Oh, plafond, oké. Okay.
1: Het nummer komt uit 1986.
0: Ja.
1: En destijds was het een van de duurste muziekvideo's ooit. Met een budget van 500.000 euro. Of, nou ja, dollar.
0: Mm-hmm.
1: En het komt omdat er geen animatie in deze clip zit, deze videoclip. Er is echt letterlijk een hele kamer gebouwd.
0: Ja.
1: Die kan roteren en waar mensen dus echt letterlijk op dansen tijdens de clip. Dat is een hele iconische clip.
0: Oké. En die kostte 5 ton.
1: 5 ton, ja.
0: Wow, dat is een geld.
1: Dat was toen heel veel geld. Maar goed, tegenwoordig...
0: Ik denk dat de videoclips veel duurder zijn tegenwoordig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Hey, en de volgende plaat. Gaan we verder. Ja, we zouden eigenlijk geen Zero's plaat draaien.
1: Nee, maar...
0: Ik vind het een leuke plaat, hoor.
1: Dit is een hele mooie plaat. Dit is wel echt een van de bekendste platen. Maar goed, elke plaat van deze band is bekend.
0: Ja, en Jordan natuurlijk al op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die we gaan draaien. Eentje uit de Zero's. Goalplay en Clocks.

0: Daarvoor nog de Go-Go Dolls en Iris.
1: Iris, ja. Ja, we hebben net Celebrations dus gedraaid.
0: Ja.
1: Bijna iedereen kent de zin Celebrate Good Times, come on.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige wat ze van het hele liedje kennen.
0: Echt voor de rest niet.
1: Nee, nou, ik eigenlijk ook
0: ik
1: niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Toch herkent iedereen het. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je meteen welk nummer het is.
0: Ja, het is een celebration.
1: Ja, ja.
0: En zo verder, en zo verder.
1: Ja, het is ook de enige nummer 1 hit van deze band in Amerika ooit geweest. Maar het is wel een heel leuk nummer.
0: Absoluut. Ja. Herkenbaar nummer.
1: Herkenbaar nummer, ook.
0: En wanneer je ook celebration hebt, dat is als jij de bingo hebt gewonnen.
1: Ja, vooral de super bingo, hè?
0: En vooral de super bingo.
1: Ja, met een hoofdprijs van €400.
0: Ja, maar dan moet je wel weten waar de bingo verkooppunten zijn en waar jij je bingo kaartjes kan kopen.
1: Zal ik ze maar even opnoemen?
0: Ja.
1: Ja? De kaartjes kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackboeit het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Talgo Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bijlingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 19:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Polfi Deco & Gifts tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten natuurlijk tot 20:00. En Studio Radio Westerwolde in Vlagwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat de mensen vanavond een feestje gaan vieren als zij de €400 hebben gewonnen.
1: Ja, nou zeker. Ik wou zeggen, dan draaien we het nummer nog een keer. Maar daar hebben wij niks over te zeggen.
0: Daar hebben wij helaas niks over te zeggen. Of we moeten al na de bingo komen.
1: Ja.
0: Dan moeten we nog een programma maken.
1: Moeten we nog een programma maken. Zou wel leuk zijn, maar...
0: doe maar even niet.
1: Eerst dit uurtje maar even volmaken.
0: Ja, zo is dat. Ja. Hey, we gaan snel verder met muziek. De volgende plaat staat alweer klaar. De volgende artiest. En dat is deze plaat. Tina Turner en The Best.

0: Tina Turner en The Best. En ja, dat was de ene laatste plaat alweer, Randy. Het zit alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op. We zorgen er zelf ook van. Want meestal doen we de bingo-verkooppunten halverwege.
0: Ja, maar we waren er behoorlijk laat mee. Zo, er gaat van alles mis. Wacht even. Zo, ja.
1: Ja, ja, we waren het eigenlijk... Het ging zo lekker, we waren het vergeten. En ja... Nu zijn we al aan het einde.
0: We zijn alweer aan het einde. Ja, en we moeten een beetje snel doorheen, want ja, onze tijd zit ook alweer bijna op.
1: Ja.
0: Jij hebt nog een activiteit wat volgend weekend in de regio is.
1: Ja, er zijn heel veel activiteiten komend weekend. Maar ik heb de twee hoogtepunten er even uitgepakt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de landbouwbeurs in Vlagwedde. Dat is een heel groot evenement.
0: Ja, ik heb het al zien opbouwen.
1: Ja, ze zijn nu al bezig inderdaad. Het is vrijdag, zaterdag en zondag. En het is een regionale plattelandsbeurs voor eigenlijk het hele gezin. Met heel veel activiteiten, demonstraties, muziek. Dus dat is hartstikke leuk. En in Groningen is er een 112 Groningen-dag... waar mensen bezoek kunnen, of kennis kunnen maken met hulpverleningsorganisaties.
0: Nou,
1: ook heel leuk, denk ik.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ook voor de kinderen.
1: Ook voor de kinderen, precies.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Ja, sorry, ik moet het een klein beetje afkappen.
1: Ja.
0: We gaan snel verder naar het volgende, de laatste plaat... en natuurlijk het volgende programma Gezelligheid op Verzoek... hier op Radio Westerwolde, wat zo dadelijk begint... en daarna nog de enige echte radiobingo van de Radio Westerwolde... Je hoort het aan mijn stem. Ik moet een beetje snel afronden.
1: Haast.
0: Ik heb haast. De laatste plaat dus. Hold the Line van Toto. Ik zou zeggen tot de volgende week. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: na het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrij kwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Een hele goede avond, luisteraars, en welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Met vandaag aan de telefoon Gina en Linda. Linda doet ook de regie, dus die heeft het extra druk vandaag. Jan zit er voor de techniek en naast mij zit Aldert.
1: Goedenavond.
0: En ik ben Michiel en dit is Engelina, die heeft de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de Super Bingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Super Bingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijdvertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.

0: Nou, zullen we dan maar.
1: Ja.
0: Zie je telefoon goed verder?
1: Een telefoon?
0: Koptelefoon bedoel
1: ik. Oh, ja, die zit goed.
0: Ik zag hier wat last minute...
1: 86.
0: Ja.
1: 32. 52. 52. 22.
0: En nummer 22.
1: 22. 38.
0: 38.
1: 38. 68.
0: Nummer 68.
1: 68. 43.
0: En nummer 43.
1: 43.
0: En dat was de eerste trekking. Daarin zat ze nummer 86, 32, 52, 22, 38, 68 en nummer 43. De tweede trekking.
1: Tachtig. 6.
0: Zes.
1: 73.
0: Nummer 73.
1: 73. 45.
0: Nummer Wimvattig.
1: 45.
0: 45. Die kan op de reservebank.
1: Ja.

0: Gewoon een avond met Radio Bingo.
1: Ja, mijn feestje.
0: Mooi.
1: Zal een mens zijn,
0: hè? Ja, dat is misschien wel samen, ja.
1: Zo.
0: Zo is beter, hoor. Ja. Al wel, nou. Waar heb je je kaartje gekocht?
1: Bij de deur.
0: Aan de deur. En welk rijtje heb je vol?
1: Middelste
0: rijtje. Nou, noem ze maar gauw op. Welke getallen staan er op je middelste rijtje?
1: 20, 38, 43, 73 en 80.
0: Het chicky day.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Nou, helemaal goed, Geesje. Wat voor prijs wil je hebben?
1: Schouderkarbonade.
0: Carbonades. Schrijven we dat op. Nou, dat is ook zeker eet smakelijk.
1: Ja, dank u wel, Mio.
0: Oké. Okay. Mooi, mooi.
2: Mooi.
0: Geesje. Veel carbonades. Zo. De administratie ook weer bijgewerkt. Ja, voor de rijtjesprijs hebben we dus die vleesprijzen. Rollades, carbonades of speklappen. Ook kun je kiezen naar een gourmet, barbecue of fondue schotel. We hebben een fashion check in de aanbieding, te waarde van €25. Een bol.com check, te waarde van €25. €25 contant of 6 straatjes gewone en 6 straatjes super bingo kaarten.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Ja, we gaan lekker weer verder. Toch? Je had nog één link.
2: Oh, ik had er nog. Ja, wacht even. Ja, zeker. 11.
0: Nummer 11.
2: 11. Gevolgd. Oh! Niet bij 5. Doe 31.
0: 31.
2: Loos waren die dingen.
0: Ja. Nou, maar goed dat ze niet omhoog valt. Dan moest je nog een ladder op aan.
2: Ook nog. 63.
0: Nummer 63. En dat was de tweede trekking. Ik zal de getallen even herhalen. Nummer 80. 6. 73. 45. 11. 31. En nummer 63. Gaan we verder met de derde trekking.
2: Negen. 89.
0: Nummer 89.
2: 89. 55.
0: 55.
2: 55. 13.
0: Nummer 13.
2: 13. 29.
0: Nummer 29.
2: 29.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Met Marian.
0: Mooi, Marian.
1: Mooi.
0: Welk rijtje heb je voor?
1: De bovenste. Ik deed mijn radio wat zachter.
2: Welk rijtje?
0: Ja.
1: De bovenste.
0: Kijk. De bovenste, daar waren we nu. Ja, goed. Ben je er weer, Marian?
1: Ja.
0: Kijk, waar komt het kaartje vandaan?
1: De klap, ijzeren klap.
0: IJzeren klap. In Musselkanaal.
1: Oh.
0: Ja, man. Nou, even kijken. Welke getallen staan er op je bovenste rijtje?
1: 13, 43, 68, 73, 89.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Yo. Wat voor prijs wil je hebben, Marian?
1: De rollades.
0: Ook de
4: kiesprijs.
0: Rollades, carbonades, we hebben het allemaal al gehad vandaag. Staat genoteerd, Marian. En smakelijk eten alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, mooi.
1: Mooi.
0: Tom. Zo, weer iemand blij gemaakt. Een bovenste en een middelste rijtje is er nu uit, dus je kunt nog bellen voor alle drie de rijtjes eigenlijk.

0: En
1: het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
2: Het orkest aan een stipheidsactie. Wacht.
0: Oh. 27.
3: Nummer 27.
0: 27.
2: En de laatste van deze trekking.
0: 90.
3: Nummer 90.
0: 90.
3: Hoger hebben we ze niet. Dat betekent dat we nu alle drie de trekkingen hebben gehad. En krijgen we nu alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in numerieke volgorde. Aldert.
0: Te beginnen met 6, 9, 11, 13, 22, 27, 29, 31, 32, 38, 43, 45, 52, 55, 63, 68, 73, 80, 86, 89 en tot slot 90.
3: Dankjewel. Gaan we verder met de vierde trekking.
0: En die beginnen we met 21.
3: Nummer 21.
0: 21. ...84.
3: Nummer 85.
0: 84. En daar gaat hij weer.
3: Ja, ja.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, mooi, Marika.
0: Mooi, Marika.
1: Ik heb de middelste rijtje vol.
0: Het middelste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Big Cup.
0: Big Cup. Kijk eens aan. En nou, we gaan even kijken. Welke getallen staan er op jouw bovenste rijtje?
1: Dus 11, 21, 55, 68 en 86.
2: Volgens mij is dit een bingo. Goud. Nee, we moeten hem nog even doen, kijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
1: Ja, oké.
0: Gelukkig maar.
3: Mooi. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja, bedankt.
0: En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe de barbecue maar.
0: Barbecue schotel.
1: Ja, hoor.
0: Onze slager die krijgt het er maar druk mee zo.
1: Een mooi weer komt eraan, ja.
0: Ja, zo is dat. Ja, zeker. Nou, Rika, veel plezier ermee.
1: Ja, bedankt.
0: En succes nog. Jo.
1: Ja, doei.

0: Radio Westerwolde.
1: Ja, met Linda.
0: Mooi, Linda.
1: Hallo.
0: Hallo. Je belt ook voor een rijtje.
1: Onderste.
0: Het onderste rijtje. Kijk eens aan, die hebben we nog niet gehad. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij Technotrans in Veendam.
0: Oké.
1: Bij de Shell.
0: Ja, Shell is dat, inderdaad. We gaan even kijken of hij goed is. Welke getallen staan er op jouw onderste rijtje?
1: 21, 32, 43, 55, 68.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk eens aan. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: En wat voor prijs mogen wij opsturen?
1: Bingo-kaarten.
0: Bingo-kaartjes?
3: Oké. Okay.
0: Ja. Die hebben we nog niet gehad vanavond. Nou, veel plezier ermee.
1: Is goed.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Jo.
1: Doei.
0: Doei.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, maar Gina.
0: Hoi, Gina.
1: Hoi.
0: Voor welk rijtje bel jij, Gina?
1: Onderste.
0: Het onderste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Die heb ik gewonnen.
0: Gewonnen? Kijk eens aan. Nou, welke getallen staan er op het onderste rijtje?
1: 38, 52, 63, 73 en 84.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Kijk eens aan. Nou, groot feest. Ja, wat voor prijzen mogen we opsturen?
1: De bingo-kaarten.
0: Bingo-kaartjes. Nou, wie weet bel je dan volgende week wel weer natuurlijk.
1: Ja, denk ik.
0: Dat zal het wezen. Eens even kijken. Nou, dan zit ik hier ook weer. Dus als je dan weer belt, dan hebben we elkaar weer aan de telefoon in ieder geval.
1: Ja.
0: Oké. Veel plezier ermee.
1: Dank je.
0: Yo.
3: Hoi. Hoi.
0: Nou, u kunt alleen nog bellen voor het bovenste rijtje. Daar hebben we nog een rijtjesprijs voor. De andere rijtjes zijn er al uit. En daarna gaan we door voor de volle kaart.

0: gaan we weer. En wel met nummertje 50.
1: 50.
0: 50. 23.
1: Nummer 23.
0: 23. 20.
1: Nummer 20.
0: 20. Show.
1: Ja, nou. Telefoon, telefoon, dan zijn ze misschien telefoon, nog net op te wachten. Telefoon, telefoon.

0: voor een avond met Radio Bingo.
1: Ja, Marika.
2: Mooi.
0: Hoi, Rika.
1: Hoi. En boven zijn rijtje vol.
0: Ja, had ik je zo straks ook al aan de telefoon trouwens.
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Ja, dat kan, hè. Ben je de geluksvogel van vanavond, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Rika. Nou, waar komt het kaartje vandaan?
1: Backup.
0: Ook backup. Kies aan, alweer hetzelfde koortje.
1: Nee, een andere van
0: de naam. Oké. Nou, we gaan hem kijken of hij weer goed is. Je weet hoe het werkt. Welke getallen staan er op bovenste rijtje?
1: 23, 45, 55, 63 en 80.
0: Oeh,
3: oeh. Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Zo. Nou, Rika, is goed.
1: Ja, bedankt.
0: En wat voor prijs zou je deze keer willen?
1: Ik doe een barbecue schalen, maar.
0: Twee barbecue schalen?
1: Jawel.
0: Eén voor jou en één voor je man. Of ja. Gaat die andere de diepvries in, zeker?
1: Ja, dat kan ook, hè?
0: Ja, dat kan ook. Nou, goed. Veel plezier ermee in elk geval.
1: Ja, hoor, bedankt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, doei.
4: Hoi.
0: Zo, ja, dat was Rika weer. Tja, nou. We gaan zo door, mensen, voor de volle kaart. En hebben we ook leuke prijzen voor in de aanbieding. 140 euro contant, maar ook een keukenmachine, een airfryer of een half varken. Diepvries klaar.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Ploeger.
0: Goeiedag, meneer Ploeger.
1: Ik heb bingo.
0: Ja, een volle kaart.
1: Ja.
0: Zal de radio misschien wat zachter mogen?
1: De jongens, ja, is de wonderheid.
0: Oké. Okay. Ja, ik denk dat het al beter is. De piep naakt me zo, ja.
1: Ja, nee, piep maakt me zo, hè.
0: Nee. Waar heb je een koortje gekocht, Ploeger?
1: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo in Winschoten. Nou, dan gaan we even kijken of er goud is. Welke getal stond er op zo'n koortje?
1: Dat is 1, 11, 13, 22, 25, 36, 37, 44, 48, 52, 53, 68, 72, 80 en 90.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Yo. Nou, gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: En wat voor prijs van jou hebben?
1: Ah, dat geldt man.
0: 150 euro.
1: Jo.
0: Oké. Okay. Nou, stuk genoteerd. Veel plezier ermee.
1: Ja, dank je.
0: Oké. Okay. Mooi.
1: Jo.
0: Zo, volgens mij ging de radio alweer stiekem wat raden. Ja, nou ja, goed. Heb je nou net achter het net gevist? Moet je nog één nummertje of zo? Niet getreurd, want we hebben nog een tweede hoofdprijs. 70 euro contant, een pannend set of een luxe vleespakket.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, als dat je de tweede bent dan, ja. Die zijn kaart vol heeft. Dus de lijnen zijn weer vrij, dus dan gaan we nog even verder.
2: En ik had er nog eentje gedraaid.
0: Ja.
2: En dat was nummer 51.
0: Nummer 51.
2: 51.
0: En dat is ook de laatste van de achtste trekking. Dan is dat nummer 58, 79, 34, 64, 36, 70 en nummer 51. De negende trekking. Nummer 41.
2: 41.
0: Oh. Kijk nou. Als dit.
2: Dank u.
0: Ik heb een vorm opgevangen.
2: Ach, dat was 33.
0: Nummer 33.
2: 33.
0: Oud nummer van Verstappen, hè?
2: Ja, ik hoop dat de keeper van Nederland. Ja, van mensen gaat zijn.
0: Telefoon, telefoon, telefoon. 33.
2: Telefoon, telefoon, telefoon. Ja, dan wat.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond, met Ika van der Laan.
0: Dag, mevrouw van der Laan.
1: Ja.
0: Van der Laan. Heeft de kaart ook vol?
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En waar komt die vandaan, dat kaartje?
1: Die kap.
0: Die kap. Nou, gewoon weer ook even kijken of er goud is. Welke getallen staan er op het kaartje?
1: 6, 16, 22, 30, 62, 5, 10, 27, 51, 64, 37, 41, 55, 78 en 80.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is... goed!
0: Yo!
1: Yo!
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: En wat voor prijs mogen wij opsturen?
1: Het geld.
0: 70 euro.
3: Ja.
0: Oké. Nou, ja, mooi meegenomen is dat natuurlijk.
3: Ja,
1: ja, precies, ja.
0: Ja hoor. Nou ja, dan moet je straks ook meedoen met de super. Want dan hebben we natuurlijk kans op 400 euro. Dus,
1: ja, daar hoop ik in ieder geval wel.
0: Nou, je weet nooit.
1: Nee.
0: Je weet nooit wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Goed, in ieder geval voor nu... veel plezier met de 70 euro eerst. En ik zou zeggen, misschien tot straks.
1: Ja, oké.
0: Oké. Bye. Doei. Zo, dat was mevrouw van der Laan. We gingen vandoor met de tweede hoofdprijs. Zometeen gaan we verder met de troostprijzen. Want ja, heb je nog steeds niks gewonnen. Misschien heb je wel een van de twee kaarten in handen... die wij van tevoren hebben aangewezen voor de troostprijzen. Dan kan je kiezen uit 15 euro contant. Een fashion check te waarde van 15 euro. Een bol.com check, ook te waarde van 15 euro. Een aantal droge worsten of drie straatjes gewone en drie straatjes super bingo kaarten. Ik noem zo twee nummers. En heb je een van die nummers op je bingo kaart staan, op de roze bingo kaart aan de linkerkant overdwars, dan kun je met de studio bellen. Goed, we zoeken nummer 888, dus 888, en nummer 3627, dus 3627. Heb je een van die nummers in je bezit? Bel dan zometeen 05 tijdens de volgende plaat, hè? 0599 313 579.

0: Ja, de troostprijs. En eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Met Anita.
0: Mooi, Anita.
1: Mooi.
0: Welke nummer staat er op jouw bingo-kaart?
1: 888.
0: En waar komt die vandaan?
1: Q8.
0: Eigenlijk heel veel zijn, een oude Pekela.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, ik weet niet of ze daar nog Q8 hebben, maar goed, dat maakt verder niet uit. wat voor prijs wil je hebben?
1: Ik moet de bingo koelen.
0: Bingo kaartjes, staat genoteerd. Veel plezier ermee.
1: Is gauw, dankjewel.
0: Yo, mooi.
1: Yo, mooi.
0: En dan hebben we nog iemand. Goedenavond met de Radio Bingo.
2: Goedenavond, Dennis Wildraaier.
0: Goeiedag, Dennis. Welke nummer staat er op jouw bingo-kaart?
2: 3627.
0: En waar komt hij vandaan?
2: Bij Capcel.
0: Helemaal goed. Wat voor prijs zou jij willen hebben?
2: Ook de bingo-kaartjes.
0: Ook de bingo-kaartjes. Prima, staat genoteerd. En veel plezier ermee.
2: Yo, bedankt. Hoi. Hey.
0: Yo, goed, we gaan in één keer door naar de pauze. En dan zometeen om 9 uur verder met de Super Bingo. En kans op 400 euro. Tot zo.

0: Nou, hartstikke mooi, Henk Wijngaard.
1: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo.
2: Oh, dat is er ook weer, ja.
3: Zeker.
2: Ja, nou, gaan we weer, hè. Voor €400 de roze kaartjes kunnen naar het archief, het ronde archief. Behalve die waar een prijs op is gevallen.
3: Ja. Ja, deze ronde beginnen we met getalletje 25.
0: 25.
3: 25.
0: Tweeënzeventig.
3: 38.
0: 38.
3: 38. 56.
0: 56.
3: 56. 37.
0: Nummer 37.
3: 37. 82.
0: Nummer 82.
3: 82. 10.
0: 10.
3: 10.
0: En dat was de eerste trekking. Daarin zat nummer 25, 72, 38, 56, 37, 82 en nummer 10. De tweede trekking.
3: En die beginnen we met 20.
0: Nummer 20.
3: 20. 42.
0: 42.
3: 42. 29.
0: Nummer 29.
3: 29. 33.
0: Nummer 33.
3: 33. 87.
0: Nummer 87.
3: 87. 21.
0: Nummer 21.
3: 21. 45.
0: En nummer 45.
3: 45.
0: Dat was de tweede trekking. Daarin zat nummer 20, 42, 29, 33, 87, 21 en nummer 45. De derde trekking.
3: Achttien. 81.
0: Nummer 81.
3: 81. 31.
0: Nummer 31.
3: 31. 74.
0: Nummer 75.
3: 74. 67.
0: Nummer 67.
3: 67. 16.
0: 16.
3: 16. 58.
0: En nummer 58.
3: 58.
0: En dat was de derde trekking. Krijgen we alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in numerieke volgorde.
3: Te beginnen met 10, 15, 18, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 42, 45, 56... 58, 67, 72, 74, 81, 82 en tot slot 87.
0: Oké. Gaan we verder met de vierde trekking.
3: Nee, 15 ligt er niet aan 16.
0: Oh, nou ja, misschien er wordt gebeld dat jij 15 zou hebben gezegd en dat moet 16 zijn.
3: Oh, dus mijn excuses, man.
0: Wie thuis een mee bingoen is en 15 heeft aangekruist, excuses, maar die is nog niet gevallen.
3: Nee.
0: Nummer 16 is al wel gevallen. Sorry daarvoor. We gaan verder met de vierde trekking.
3: En dat doen we met 34.
0: 34.
3: 34.
0: Vijfendertig.
3: 35. Acht.
0: Achte.
3: Acht. Vierenvijftig.
0: 55.
3: 54. 14.
0: 14.
3: 14. 41.
0: 41.
3: 41. 53.
0: Nummer 53.
3: 53.
0: En dat was de vierde trekking. Daarin zat ze nummer 34, 35, 8, 54, 14, 41 en nummer 53. De vijfde trekking. Nummer 88.
3: 88. 30.
0: 30.
3: 30. 73.
0: Nummer 73.
3: 73. 86.
0: Nummer 86.
3: 86. 61.
0: Nummer 61.
3: 61. 65.
0: 65.
3: 65. 47.
0: En nummer 47.
3: 47.
0: Dat was de vijfde trekking met daarin nummer 88, 30, 73, 86... 61, 65 en 47. De zesde trekking.
3: En die beginnen we met 28.
0: Nummer 28.
3: 28. 32.
0: Nummer 32.
3: 32. 6.
0: 6.
3: 6. 5.
0: 5.
3: 5. 26.
0: Nummer 26.
3: 77.
0: Nummer 77.
3: 77. 22.
0: En nummer 22. En dat was de zesde trekking. Daarin zat nummer 28, 32, 6, 5, 26, 77 en 22. De zevende trekking.
3: 89.
0: Nummer 89.
3: 89. Vijftig.
0: Vijftig.
3: Vijftig. Vijfenzeventig.
0: Nummer 75.
3: 75. 62.
0: Nummer 62.
3: 62. 60.
0: 60.
3: 60. 9.
0: 9.
3: 9. En zo te zien alweer de laatste van deze serie.
0: Ja.
3: 39.
0: Nummer 39.
3: 39.
0: En dat was de zevende trekking. Daarin zat ze nummer 89, 50, 75, 62, 60, 9 en 39. De achtste trekking.
3: Veertig.
0: Vattig.
3: Veertig.
0: Oeh. Nou, nou.
4: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon,

0: We hebben niemand aan de telefoon. Eens even kijken wie er is. Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, goeiedag met Henk.
0: Mooi, Henk.
2: Mooi.
1: Mooi.
0: Henk, doe eens bingo.
1: Ja, met tanden bingo.
0: Die tanden?
1: Met tanden.
0: Ja, die zit ook bij jou. Nou, oké. En waar heb je koortje kocht?
1: Met Technotrans.
0: Technotrans in Veendam, de Shell in Veendam. Ja. Technotrans. Nou, hartstikke goed. Nou, we gaan eens even kijken of het goed is, Henk.
1: Ja.
0: Welke getallen staan er op je bingo koord?
1: 7, 52, 53, 75, 86, 14, 26, 30, 50, 60, 18, 22, 39, 61 en 77.
3: Deze bingo is

0: Kies.
1: Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, bedankt.
1: Ja, man, €400. Kom maar even pas. En gooit ze dat verdaald onder de familie? Of,
0: Ah, dat denk ik niet.
1: Oké, nou ja, dat kan ook. Nou, in ieder geval, Tane, veel plezier ermee. Ja. En ja, tot de volgende keer. Nog een hele fijne avond.
0: Ja, bedankt.
1: Yo.
2: Mooi.
3: Hoi.
1: Ja, ja. Ik vind best een paard.
3: Ja.
1: Goed. Nou, maakt niet uit.
3: Tane is wel zeker, ik helemaal niet wie is.
1: Ja, nou ja, bij tante heb ik direct in mijn hoofd dat het al een dame op leeftijd is, zeg maar.
3: Ja, dat kan.
1: Dat kan, maar dat hoeft natuurlijk niet per se, zeg maar. Het kan ook gewoon een jong iemand zijn. Ja. Dus je zegt van, ja, ik kan het geld zelf ook wel gebruiken. Dus ja. Nou, goed. Dat was dan weer de bingo voor deze week. We hebben nog één ding op onze agenda staan. En dat is...
4: Het 21-spel.
1: En Engelina die heeft ook daarvan de spelregels.
4: Het 21-spel. Na de Superbingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super-bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
1: Ja, nou goed. Wie mogen er vandaag bellen voor het 21-spel? Dat zijn de mensen die hun kaarten hebben gekocht bij Technotrans in Veendam. Of bij Vonvi en Ter Apel. Dus Technotrans en Vonvi die mogen bellen voor het 21-spel 0599 313 579.

0: het 21-spel.
1: Ja, het 21-spel gaan we nog spelen. En we hebben als het goed is twee personen aan de telefoon. Goedenavond met Radio Bingo.
2: Hallo met Emmy.
3: Hallo.
1: Hallo, Henny.
2: Hallo.
1: Hallo. Hallo, ja, ja, ja, we horen je, Henny.
2: Oh.
1: Kom daar, Hout. Rustig.
2: Ja. Goed zo, goed zo.
1: Ja, eens even kijken wie jouw tegenstander wordt. Goedenavond met Radio Bingo.
4: Goedenavond, Patrick.
1: Mooi, Patrick.
3: Patrick.
4: Hoi.
1: Patrick. Ja, kijk eens aan. Nou, dat wordt een dame tegen een heer. Altijd gezellig. Goed, Henny, we hebben voor jou een kaart.
3: En een klaver aas.
1: Dat is een klaver aas. En dan mag je dus ook meteen kiezen of dat 1 of 11 punten moet zijn.
2: Doe maar 11.
1: 11. Kijk eens aan. En dan gaan we ook voor Patrick een kaart trekken.
3: Ik heb voor Patrick een schop 8.
1: 8. Nou, dan gaan we met jou verder, Henny. Nog maar 1 erbij.
3: Schoppen 4.
1: Dus en dat wordt een 4. Dan kom je op 15. En dan moet er nog 1 bij.
3: Ja, dat mag nog niet passen. Dat wordt een hart een 6.
1: Oh, een 6. Dan kom je precies op 21.
2: Dat is mooi.
1: Ja. Nou, Patrick, misschien kan jij ook wel op 21 komen.
4: Gaan we een poging doen.
1: We gaan het proberen.
3: Ik heb voor jou erbij. Schoppen 6.
1: Een 6, dan kom je op 14.
3: Een klaver een boer.
1: Een boer, dat is 1 punt waard. Dan kom je ook op 15. Ja, dat had Henny net ook.
3: Een ruitenboer.
1: Nog een boer, dan kom je op 16.
3: Klaver 3.
1: En een 3, dan komen we op 19.
3: En een klaver 4.
1: Ja.
3: Dat is net één te veel.
4: Dat is wel.
3: Ach.
1: Ach, 23. Ja, dat is 2 te veel zelfs. Nou ja, anyway. Helaas, Patrick, maar bedankt voor het meedoen.
4: Ja, geen probleem.
1: Oké, okay, en Henny, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: 12 super bingo kaarten.
2: Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, nou, dat dacht ik ook. Heel veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
1: Oké. Okay.
2: Doei.
1: Doei. Nou, tot zover ook de Radio Bingo voor vandaag. En Patrick schrijft nog even op. Aan de telefoon zaten vandaag Gina en Linda. Linda deed ook de regie, die had het knijterdruk. Jan, bedankt voor de techniek. En Aldert, ook bedankt.
3: Graag gedaan, jij ook bedankt.
1: En nou, ik ben er volgende week zelfs weer met de bingo. Dus tot dan. Mooi, mooi.
3: Hoi.

0: straatnieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: even bier.
1: Nee, dat vind ik maar niks.
0: Ik hoor even een visite.
1: Deuren blijven niet dicht.
0: Ik hoor mijn muziek.
1: Nee, dat is nooit mijn ding.
0: Maar ik hoor van gitaren.
1: En ik hoor van zingen.
0: Maar er is één ding waar ik even hoor.
1: Daar komt ie.
0: Waar men zegt,
1: allemaal.
0: Hij is het helemaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: na het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: Great balls of fire.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde.

leugens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.